schreeuwen. Wie dat iets miezen, wat er wel licht in de tunnel. Roch in die op alle Fransen. De courant in mijn geffen, dat hoeft me een vergeten. Er zijn zij hier een psychiatrische.